0: Tack till vare för det Bibeln, bed att du din vård nu vare må sträcklig sägen till Gida Toharka. Amen. Här är svara Mattjund, predia Elmer Arama.
1: Nu förrän vi sent en det part här än den Jakobus brev, vi har en behauptung gift från våra glöver. Det är det prov därfan, dat behauptar. Det är egentligen det tröst därfan. Wann du en våra glöver hast, dann kannst du säker sänna, dat Gott den Glover upp ein Prov stahle Wort. Aber Gott det Glover nicht bloß dich Lieder upp ein Prov stahle, aber er det hat auch dich sein Wort. Aber er wird niemals ans mit Versicherungen zu beiset upp ein Prov stahle. Ich sei, dat he ans Utprover Wort dich sein Wort, und dort ist wo wir von dort sind. Und dort ist niemals dich Menschen Wort, aber der Gott sein Wort und Donner. Sogar so genannte Bibel lehre, ist nicht immer der Grund für die Probe von uns Glaube. Einer kann ein Kapchantnis haben, von was eine Bibel ist, und dort aber nicht zu Hort nehmen. Dort wird klarer gemacht worden in den 23. Vers hier, und wir wollen aber dort kommen. Aber nun will ich erst mit den 22. Vers bevor dir in das erste Kapitel in Jakobus. Aber je Seele auch so eine Sinne, die dort wird donen, und nicht bloß hören, will dann schmier je uns selbst an. He sagt, je Seele auch, dort wird Dona. Dort wird, dort he hier brückt, und die Sprache und wohnt dit viel Jahre zurück geschrieben wird, meint endlich, dort het Wort soll sein, so als wann Wort geboren ist. Wort dort verkämpft, dort nicht verher wir. Dort haft du mit der Dona, dort ein Mensch wade geboren ist, sehen wir. Dort ist nicht möglich, Gott sein Wort gehörsam zu sein, ohne dort ein Mensch wadegeboren ist. Dort kann bloß gedonnen worden, der in dem Heilige Jesus seine Kraft und Macht. Also redet er hier zu Söhnen, die betiert sind. Gott verlangt nichts von den Anbetierten, bitte dort die nur ankommen für die Radung. Gott redet hier zu seinen Zwingen, wade. He verlangt nichts von dem Diebel seine Zwingen. He verlangt nichts von den Weltzwingen. He will bloß ha, dat de weite Seele wat he all für ange donen haft. Nu, wir leben nu in de tijd, wann da veel verschiedene Übersetzungen te haben sind von der Bibel, besonders in de englische Sprach. Ik was ab met ne gewisse Übersetzung, dat wir in Englisch, en dan houd wir ook ne Übersetzung von ne hochdeutsche Bibel, en ik bruk de beid nu nach ihrem Mol. Aber mir is so, dat da eine Übersetzung is, die eigentlich eine neue Übersetzung ist, und dort soll endlich sehr Fokken passieren. Jo, ich rede von der Übersetzung, die du mit dein Leben aus dem Christ verbringst. Du sagst nun vielleicht, dass du nicht die Fähigkeit hast, so verzubringen, aber hör ich. Wenn du dich bekehrt hast, dem Herr Jesus angenommen hast, dann hast du dem Heiligen Geist in dich, und dann kann dein Leben eine Übersetzung sein, von der Bibel in den Tag für Tag leben, sehen wir. Paulus redt von dem in seinem zweiten Brief an die Korinther, wo er sagt, 2. Korinther, das 3. Kapitel, 2. und 3. Vers, je sind ans Brief in unsere Horte geschrieben, dort von allem Mann gechant und gelesen wird, und es je offenbart, dass die Christus in Brief sind, die durch uns in Dienst ist, nicht mit Tint geschrieben, aber mit den lebenden Gott sein Geist, und nicht ab steinene Tofle, aber ab menschliche Hort Tofle. Ich nenne dort Dona Übersetzung. Die Welt, die die Bibel nicht lesen, dort einzige, was sie lesen und beobachten, sind unsere Lebens, wo wir Tag für Tag leben. Also sagt Jakobus, dort wie Gott sein Wort Dona Seele, wie Seele dort utleben, en ans Tag für Tag leben, so dat die Welt sehen kann, wat Gott der Menschheit sagt. Dort, meine Freunde, ist sehr wichtig. Einer hat ein Gedicht geschrieben, und dort ist in Englisch, aber ich will proben, dort die Übersetzung, und dort ist ungefähr so als dit. Dort Evangelium wird geschrieben, ein Kapitel den Tag, derch Dode, die du deist, und derch Wird, die du sagst. Menschen lesen, was du sagst, auf untrue oder true. Sei mir, was ist das Evangelium, das du utlebst? Hier redet doch davon, dass wenn wir bloß hören, dan doe wie ons zelfs aansmeren. Nog een half zo je zegt dat het leichter is te predigen als even, leichter te zaaien als donen. De meeste predigten worden van velen gehoord, aber weinig mensen nemen dat te hoort. Dat is ook zo. Wie zullen God zijn woord donen en waarder? God redt te zijn ene tjinge en zegt te aan dat zij God zijn woord zullen gehoorzaam zijn. Dat is wat donen meint. Wanneer we niet gehoorzaam zijn, dan doen we ons zelfs aansmeren. We moeten aanerkennen dat Heere zal nu dat donen aanleiden. Niet bloos sermonen die gewoon die ladig zijn en mensen verleiden donen. Veel mensen gaan door die sermonen door ongewaanheid en dat heeft geen ware mening voor aan. Zij doen dat en gaan daarvan, zonder dat ze werkelijk ergens wat ervaren hebben. Dat christelijke leven zal een vallend, vrouwend, bejuisterd leven zijn. O, daar waren zware tijden zijn, dat jo, op een dag en al dem, o de trots al dem, is dan een diepe vrede die een christ is, o de wens zal zijn. Ons ziel en leven zal zijn, dem Heer gehoorzaam te zijn, en proeven dem Heer bruikbaar te zijn. Daar zijn zo zeer veel mensen in deze wereld, die niet werkelijk van dem Heer en dat evangelium geheerd hebben. En daar zijn zoveel verschillende wegen die christen met helpen kunnen dat evangelium te verspreiden. Ik doe deze arbeid hier in mijn studeerstof, maar daar zijn meerdere mensen die mij met helpen. Daar zijn zo'n de jeven dat we dat hebben kunnen dat ons veel voor ons dag voor dag leven. En dan zijn er zo'n die voor ons beden en ons tot tijden moed te spreken. En dan zijn er ook zo'n die mij met helpen met de programma reed te maken die predje McGee je geeft heeft jaren terug, zodat ik de reed maken kan, zodat de reed zijn om even radio uit te scholen. En dat is alles niet je arbeid, zodat God zijn woord kan uitgegeven worden tot zoveel als we avond kennen. Ik zie zo dankbaar dat ik ook een kleine poort kan hebben aan de Heer zijn wonderbare arbeid. Waar de God zijn woord verlangt dat we dat doen. Daar is wat met God zijn woord dat het gans wat anders is als iedereen woord dat mensen jemals geschreven hebben. Daar zijn veel allerhand verbeken die kunnen gebruikt worden als wetenschap te creëren of de kennis. Daar zijn beken die in hem zeggen hoe we gewisse dingen doen kennen. En daar zijn ook beken geschreven van mensen wetenschap die vergeven dat die in hem helpen kennen en beter het leven te leven. En zo wieder, en zo wieder, en zo wieder. Maar daar is geen zo'n boek als de Bijbel. De Bijbel verlangt dat we wat doen zullen. Jezus zei dat wanneer het welwillig weer zijn willen te doen, die wordt dan weten van Jezus zijn leer, of hij uit zichzelf redt, of dat hij zijn leer van de Vader houdt. Johannes 17. God zijn woord verlangt gehoorzaam. Psalm 34, de 8e vers zegt, O schmeigt en zee hoe goed de Heer is. Een kan historische geschichten lezen over de verlangen niet van eenem. Een kan literatuur lezen over de maken niet duidelijk of klaar, door is geen verzaaier. O, een kan vielleicht wat leren van literatuur over dat wat niet verlangt. Een kan tjenstelbeke lezen, maar wat er daar is geen verlangen dat we wat doen zullen, wanneer we zo'n beke lezen. Een kan beke lezen die recepten hebben, maar daar is geen verlangen dat een baken of koken moet. Maar God zijn woord is zo als een trompet, dat is een bevel. Johannes 3, 36 zegt, wer aan den zeen leeft, heeft dat eeuwig leven, en wer den zeen niet gehoorzaam is, wordt dat leven niet zijn, maar blijft in je God zijn oeien. Jezus zijn boodschap is interessant. Hij zegt om bijvoorbeeld, dood boese, oder komt nu mee, oder leeft. Matthäus 11, 26, Markus 1, 15 redet daarvan. God zijn woord verlangt geloven. En wat een geloven, wat verbrengen, vriend. Dat is zeker. De verschillendste geschaften in de wereld, doen het dringend aanbieden wat ze te verchepen ha, oder dat mensen aanzelen doen het loten wat ze te doen ha. Zonen die in je schaaf maken van mensen dringend proeven wat aan te draaien, ha veel iwe en wat ze doen. Ik naan dat dringend, wils ik weet niet wat ik dat zelfs naanen zal. Zonen die koren maken doen dan in zettingen en even radio en op tv zeer dringend reden dat ere zaken de baaste zijn. En kennen dan ook allerhand veroorzaken jeven waarom wie ere zaken tjepen zullen. Zum Beispiel, die zeiden dan dat wanneer wie niet ere zeep tjepen, dan waar wie aan zijn kleden niet kunnen rein kriegen. Wanneer ik dat zo beobachten doe, dan moet ik tot den Schluss komen dat een deel van dat is leer is. En je van die jeven dan ook ver, dat wanneer wie ere woord niet tjepen, dan kan wie niet gemütlich en vrouw zijn en ons leven. En ja, dat is dringend bekend maken. En in een zin is God zijn woord ook wenst een nadeel zo. Zum Beispiel in 2. Korinther, dat 6. Kapitel, 2. Vers, staat het geschreven, checkt, nu is de aangename tijd. Oder zo als de 95. Psalm zegt, 7. Vers, vandaag, wanneer je zijn stem hier. Wadda, zo als dat hier in Jacobus zegt, wie zullen zonen zinnen die dat woord donen. Ik had dat al gezegd, en waar wadda dat als dat valt, Jezus vroeg wat ze donen zullen, dat ze kunnen dat eeuwig leven hebben, zeide hij toe aan dat God zijn willen werd, dat ze aan dem leven zullen, dem de voordeur geschikt had. Wat God aanbelangt, donen, meende dat ze leven zullen. Dat de aanbetierde je leven zullen in de Heer Jezus Christus. Anders verlangt God niet wat van de weltmensen, buiten dat ze aan hem leven zullen. Dat zegt hier ook dat wanneer we niet gehoorzaam zijn, tot God zijn woord, wanneer we dat horen, dan doen we ons zelfs aansmeren. En zo'n aansmeren is eindelijk dat oogste dat een Christ ervoren kan, wils dat heeft met de toekomst, met de eeuwigheid te doen. Johannes zegt in zijn eerste brief dat zo'n Christen die zeiden dat ze niet gezindigd hebben, doen zich ook zelfs aansmeren. Zo'n doen geen anderen aansmeren, wil ze anderen weten beter. Die zijn woord door zind is in haar leven. Dat is leicht voor ons Christen dat we aanwenden doen. We leven dat alles is in ordening, want dat ook niet werkelijk zo is. Een leer dat mensen voor kunnen doen en zo'n is te zeggen dat alle donen zond als aan met beschuldigd wordt. Maar wat? Dat maakt zond niet recht.

En nu kom vi nå den 23. Vers en Jakobus dat eerste kapitel. Dan wann jemand dat woord hiert en dat aber nicht deed, dan is hij zo als een man die zijn natuurlijke gezicht in een spiegel zit. En Jakobus zien het ziet wie een spiegel een zeer blanket glottet biedt messing dat gebruikt wordt als een spiegel. Een spiegel is een zeer interessante ding. En een schrift wordt dat gebruikt als een wederbeeld van God zijn woord. Wanneer een mens in een spiegel aancheckt, dan zit hij een waderschijn van zichzelf. En hij zit dan zichzelf in den spiegel, en de spiegel jeft en krijgt een waderschijn van wat er den spiegel is. Wanneer de schmerz hem gezegd is, dan wordt de spiegel dort wiese. En God zijn woord is zoals dort. Dort zegt einem ganz krijgt wo dort met einem is. Du hast een geschicht van een president, dem aufgebild soll worden, en de man, die een beeld van hem maken soll, vroeg hem of hij de wrood aan zijn gezicht ook afmolen soll op dat beeld. De president had gezegd dat jo, dat weer zo als hij weer, en dat beeld soll een krachtig beeld zijn. En dat is zo als God zijn woord ons ook wezen wordt. Wanneer zind is in ons leven, wanneer wij aan God zijn woord lezen, dan wordt dat de zin met de tijd verbrengen. Dat is zeker. Dat is dan even ook een oorzaak waarom mensen volken niet willen God zijn woord ieder dag pinklijk lezen en studeren. Een dag. De spiegel heeft niet schuld. Dat door zind is dat niet zal doorzinnen. En dat feinet van God zijn woord als een spiegel is dat het ons ook wat weten laten hoe wij dat terecht maken kennen. Dat niet zo is als het zal zijn. De waarheid is je dan, dat wanneer we in een spiegel checken, en zien dat er wat griezet en gezegd is, dan zullen we ook zien hoe we dat kunnen reinwaschen. En zo ook met God zijn woord. Door is gezegd worden dat het de vrouwen zijn die Emma een kleine spiegel in haar handtasch metdragen. Maar zij dat het hier reed van een man, die zijn gezegd in een spiegel zit. Jojo, wie mannen zijn ook voorgesteld. En besonders wanneer het met geestelijke dingen te doen heeft, dan zullen wij de leider zijn en onze families. Dat is ook zo als de Bijbel ons dat verlegt. Een man checkt in een spiegel en dan, om zeker te maken dat zijn haar krachtrijk gechamd is en dat de kleden alle in ordening zijn. Oh, dat wij mochten zo bezorgd zijn met ons geestelijke benemen. Maar daar is ook immer de gevoel dat we in den spiegel van God zijn woord inchecken en dan daarvan gaan. En vergeten wat we daar zeggen. En also heeft dat geen invloed op hoe we dag voor dag leven. Nu de 24e vers. Dan hij bechikt zich zelfs in jedweg en verjaart plaatselijk woord aan zag. Jakobus deed hier antwoorden wat hij in den 19e vers zei. Als hij schreef, laat een jeder mens schwind te zijn, langzaam te reden. De betoning is nu dat we ons niet spoeden zullen wanneer we aan den spiegel checken. De idee en een schwind te horen, meent dat we zullen goede aandacht geven op wat we door en God zijn woord vingen en zijn. We zullen goed waken zijn tot God zijn woord. Jakobus zegt dat we God zijn woord niet zullen zo aanzien als toevallig, niet bloos zien hoeveel we lezen kunnen en de laatste tijd. Iegen een die bloos een heren is van God zijn woord en niet een donor, zijn wetenschap van God zijn woord dat niet tot gehoorzaam en donor leiden. Dat is zo als van een woord om spiegel gaan en bloos toevallig en beter door een checken en dan daarvan gaan, ohne dat een goed checken dat, om zijn wat er veel terecht. De Bijbel zegt dat du en ik zinder zijn. En wanneer zo'n en de Bijbel lezen dat, dan is de je voor door dat een dat zo verbiegelappen laat. Door is het je voor en predje, wo de predje een vars hier en door neemt, en dan de predigt boer dat op bloos de vars. De je voor is dat bij zo'n vars de strenge reed zijn, dan niet een predje brukken. En dat is eindelijk zeer schuld. Daarom zijn zo'n programma als deze zo wichtig. We moeten God zijn woord zo nemen als het is.
en later dat zeie wat het te zeie haft. Gott zijn woord is een spiegel dat op een boorde dat wat met ons aanreicht is, dat dat diep grove en laat ons weten wat we werkelijk zijn. Wanneer dokter zegt dat hij wel innerlijke beelden nemen van mijn charpe op gewisse steden, en dan zegt dat door wat is dat niet in ordning is, word ik dan te hem zeggen, na dokter, ik kan niet veel toevertrouwen in zo'n beelden, ik word er niet met nonen. Dat wordt noorheid zijn. Liever zullen we dan proeven help te krijgen, zo schwind als mogelijk. En zo heb ik ook God zijn woord vernachlässigen, dat niet lezen en niet gehoorzaam zijn. Dat verlangt dat we acht geven, en wanneer we niet doen, dan zijn we toch verantwoordelijk. Wanneer de dokter die zegt dat u treft hast, en u nog steeds doorwegen, is de dokter dan verantwoordelijk? Oh nee. God heeft ons zijn woord gegeven, en dat is wat Jacobus hiervan reden deed. Wie zijn verantwoordelijk voor wat we met God zijn woord doen? Toen een Christ zegt dat, du deist niet meer was am geloven, du hast deine eerste leven verloren. God brengt zijn woord ans denken te helpen en ans trig naar zichzelf te roepen. Jo, de spiegel dat openbare wat en woe wie zijn. En niet te vergeten wat het zegt in Hebräer, dat God zijn woord levendig is en zeer krachtig en scherper als een tweesnijdig schwert. Dat deed diep in ons en in grove, en wist ons wat in ons is, dat traag te maken veelt. En we moeten ons door over te gaan geven en aan je hoorzaam zijn. Daar is nog een leid dat ik hier erwähnen wil, en dat is dat veel te volken, wanneer we God zijn woord lezen, dan kunnen we door binnen zijn hoe we dat te anderen aanwenden kunnen. We denken dan zo dat deze of jana zal dat allemaal lezen en aannemen. We zijn andere eren veel, veel eier als we onze eigen velen zijn kennen. Maar dat is een beeld van waar we zijn, vriend. Nu Jacobus, dat eerste kapitel, 24 vers. Wer ober in dat volkomene gezaad de vrijheid en dan checkt en daar binnen blijft, en is niet een verjeetzame heren, over dat wat het zegt, die wordt je zegen zijn en alles wat hij deed. Wanneer hij redt van checken, dan meent dat dat hij dat hem dieper becheckt deed. En wanneer hij van dat volkomene gezaads redt, meent hij niet dat Mozes gezaads. Wanneer Jacobus redt van dat volkomene gezaads, dan redt hij van dat gezaads van geloven. Jezus redt in Johannes 8, 36 ervan, dat wanneer die zin een mens vrij maken wordt, dan wordt hij werkelijk vrij zijn. Maar de Heer Jezus zegt ook dat wanneer we aan leef houden, dan zullen we zien je boten houden. Dat is Johannes 14, 15. En Paulus zegt, in Galaten, dat zesde kapitel, de tweede vers, helpt een en dem andere zijn last dragen, dan doordat wordt je Christus zijn gezaads ervallen. Wat van gezaads? Christus zijn gezaads. Jezus zegt ook in 1 Johannes 5, 3 vers, dat dit de Gottes leef weer, dat we zien je boten houden zullen. Wanneer we de lengte en hoogweg voeren, dan zijn er gewisse gezaadsen die we beobachten moeten, en die zijn door voor allem er schutz. En wanneer die gezaadsen gebroken worden, dan moet door stroof zijn. O, ik weet, veel breken die. En je lappen door met voorbij. Maar dan met eenmaal terug die politie, dem dacht te houden. En dan is door stroof. Door is vrijheid en Jezus Christus, en ene lei is zeker. En dat is dat wanneer we vrij zijn in Christus, waar we aan gehoorzaam zijn. En zoals Johannes dat vader zegt, zijn geboten zijn niet naar last. Meer dat nächste Mal Gottes zeggen, mijn vrienden.

0: De klok is drooi met 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

0: 30 Minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und auf ewig neu.
2: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit program wordt meelig gemerkt door de CMCI gemeent uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit program is ongesteld voor een jesselje opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

0: The clock is 12.
1: Ek is Hilda Friesen en ek praat van ons leven van die oos uit Lukas 7, 16 en 17 oor het zaagd. Dan ewe tjaim aan alle een heilige eervaart en zij loofden God en zeiden, maak ons as een grote profeet op je stoon en God is gekomen zijn volk te helpen. Dit nies van Jezus spreid zich ewe gans Judea en in alle omjeenden. De tijd is Jezus, de Godeszoon, hier beëerd wandelt wie een gezegende tijd, waar God zijn zoon de mensheid bezeten deed. Hij geeft zo'n wondervolle erklaringen, hij deed zo'n grote wonder, hij bracht het hemelrijk naar deze eerd. De Heer zegt van deel naar de zuilen, die hij der zijne genoden huis brengen wil. De mensheid is ohne vrede en ohne hoopning. Wo zij aan dat ober aan den heiland veelt, zij kunnen zo'n rekket volbrengend het leven hebben, wanneer ze bloos naar aankomen worden. Wanneer ze Jezus, zoals de jonge man van Nijn, bloos eenmaal treffen kunnen. Hier en daar zit een zoon naar huis komen. Op een steed reden predje over dat thema gemeenschap met God. Nu de aandacht zijn de jonge vrouw naar armen vroeg aan, is dat werkelijk mogelijk zo'n gemeenschap te hebben, als du van reden deidst? De predje antwoord haar, zeker is het meilig. Met tronen in de ogen vertelt ze aan dat er brieg om je sterven die en dat zij je leid zij dat triebsel niet meer verdrauwen kon. Zij weer al naar in brieg om zijn graf gekomen en had zich daar wilde het leven nemen. Zij weer aber eerst taub met een oversche naar de aandacht gekomen waar zij je hiet had dat zij met God kon gemeenschap hebben en dat er leven dan wordt vervreed zijn. Zij zei wieder ten in Predja, wenn dort wirklich so is, dan brauch ik mij nicht het leven nemen, dan wil ik deze Gemeinschaft met Gott haben. Krijg door, geef zij Gott ihr Leben. Dort wird wirklich ein Sohn naar huis komen. Een ander Mal reden Predja über wo Moses de bronzen Schlange in de Wildnis abstalt. Nur de Andacht, tjai mijn Mann naar armen vroeg, is wat du daar seht wirklich so? De Predja zei, ja, dat is zo. Dan vroeg hij hem nog eenmaal, is wat du daar zetst werkelijk zo? Ja, dat is werkelijk zo, antwoordde Predja. Dan zei de man, is dat ook voor mij? Dan zaten ze zich taubdool en hij vertelde in Predja van zijn verdorven het leven en zijn verloren toestand. Dis man geeft God ook zijn leven. Dat wie ook een naar huis komen. We loven en danken God dat hier en daar in de steden en dorpen hebben mensen zo'n ervaringen hoe ze zich bekeren. De woorden vrouw is ober, is dit al in dien leven passiert? De Heer heeft die al veel molen op verschillende wegen gezocht. Heeft hij die ober al gevangen? Hast du die loten vingen? Du kost die van hem teekraken en ze goor van hem weggoen. Ons schijnt het aanklug over de waarheid is, dat passiert veel te verken. Zie niet aanklug, leuwe van hij die der deze poor weer te die je reed heeft, dan lood am nu voes in dien horten aan. Hij wil die van dien dood en de zind en godloosigheid opwaken en dien nie het leven geven. Dis jonge man zijn geschicht kan ook dien geschicht zijn. Dat is wat Jezus hebben wil. Wanneer du dat ook wist, dan zij hem dat van deel. En dan wordt hij te die zijn, ik zei die, sto op. Zijn woord heeft kracht, zijn woord heeft leven.

Och nu kommer vi nå den 23 vers i Jakobus det första kapitel. Dan van jemand dat wordt hiert en dat aber nicht deed, dan is sie so als een man, die zijn natuurlijke gezicht in een spiegel zit. En Jakobus zien het tiet, wie een spiegel een zeer blanket glottet biedt messing, dat gebruikt wordt als een spiegel. Een spiegel is een zeer interessante ding. En een schrift wordt dat gebruikt als een wederbeeld van God zijn woord. Wanneer een mens in een spiegel een aancheckt, dan zet hij een waderschien van zichzelf. En hij zet dan zichzelf in den spiegel, en de spiegel jeft en krijgt de waderschien van wat er den spiegel is. Wanneer de schmerz im gezicht is, dan wordt de spiegel dort wiese. En God zijn woord is zo als dort. Dort zegt einem ganz krijgt wo dort met einem is. Du hast een geschicht van een president, dem aufgebild zal worden, en de man, die een beeld van hem maken zal, vroeg hem of hij de vrouw aan zijn gezicht ook afmolen zal op dat beeld. De president had gezegd dat, jo, dat weer zo als hij weer. En dat beeld zal een krachtig beeld zijn. En dat is zo als God zijn woord ons ook wezen wordt. Wanneer zin is in ons leven, wanneer we in God zijn woord lezen, dan wordt dat de zin met de tijd verbrengen. Dat is zeker. Dat is dan even ook een oorzaak waarom mensen volken niet willen God zijn woord iedere dag pijnlijk lezen en studeren. Een dag, de spiegel heeft niet schuld dat door zond is dat niet zal doorzennen. En dat fijne van God zijn woord als een spiegel is dat het ons ook wat weten laten hoe we dat terecht maken kennen dat niet zo is als het zal zijn. De waarheid is je dan dat wanneer we in een spiegel checken en zien dat er wat griezet en gezegd is, dan zullen we ook zien hoe we dat kunnen reinwaschen. En zo ook met God zijn woord. Door is gezegd worden dat het de vrouwen zijn die immer een kleine spiegel in haar handtasch met dragen. Maar zij dat het hier reed van een man die zijn gezegd in een spiegel zit. Jojo, wie mannen zijn ook voorgesteld. En besonders wanneer het met geestelijke dingen te doen heeft, dan zullen wij de leider zijn en onze families. Dat is ook zo als de Bijbel ons dat verlaagt. Een man checkt in een spiegel en dan, om zeker te maken dat zijn haar krachtrijk gechamd is en dat de kleden alle in ordening zijn. Oh, dat wij mochten zo bezorgd zijn met ons geestelijke benemen. Maar daar is ook immer de gevoel dat we in den spiegel van God zijn woord in en checken en dan daarvan gaan. En vergeten wat we daar zagen. En also heeft dat geen invloed op hoe we dag voor dag leven. Nu de 24e vers. Dan hij bechikt zich zelfs in jedwaag en verjaart plaatselijk woord aan zag. Jakobus deed hier antwoorden wat hij in den 19e vers zei als hij schreef: Lot en jeder mens schwind te zijn, langzaam te reden. De betoning is nu dat we ons niet spoten zullen wanneer we in den spiegel checken. De idee en schwind te heren, meent dat we zullen goede obacht geven op wat we door en God zijn woord vingen en zijn. We zullen goed waken zijn tot God zijn woord. Jakobus zegt dat we God zijn woord niet zullen zo aanzien als toevallig. Niet bloos zijn hoeveel we lezen kennen en de laatste tijd. Iedereen einer die bloos een heren is van God zijn woord en niet een donor, zijn wetenschap van God zijn woord dat niet tot gehoorzaam en donor leiden. Dat is zo als van einer woorden om spiegel gaan en bloos toevallig en beter door een checken en dan daarvan gaan, ohne dat een goed checken deed om zijn wat er veel terecht te maken. De Bijbel zegt dat du en ik zinder zijn. En wanneer zond en de Bijbel lezen dat, dan is de gevoel door dat een dat zo verbiegelappen laat. Door is het gevoel en predje, waar de predje een vars hier en door neemt, en dan de predigt boer dat op bloos de vars. De gevoel is dat we zo'n vars de strenge reed zijn, dan niet een predje brukken. En dat is eindelijk zeer schuld. Daarom zijn zo'n programma als deze zo wichtig. We moeten God zijn woord zo nemen als het is.
en låta dat säga vad det te säga haft. Gott sin word är en spiegel dat uppenbara det vad med ans anreicht är, dat det deep grove en laat ans weten wat vi werkelijk sind. Wann ein Doktor sagt, dat hij wel ernerliche Bilder nehme van mijn charpe op gewisse stede, en dan sagt, dat door wat is, dat nicht in Ordnung is, würde ik dan te hem zeggen, na Doktor, ik ha nicht veel te vertrouwen in zo'ne Bilder, ik word er nicht met none. Dat wird Norheit zijn. Lieve zul wie dan proeven help te krijgen, so schwind als möglich. En zo tjewi ook Gott zijn woord, vernachlees je, dat nicht lezen en nicht gehoorzaam zijn. Dat verlangt dat wie acht geven, en wann wie nicht doen, dan zijn wie doch verantwoordelijk. Wann de dokter die zegt dat u treft hast, en du nicht desdoor wegen, is de dokter dan verantwoordelijk? Oh nee. Gott haft an zijn woord gegeeft, en dat is wat Jacobus hiervan redet. Wie sind verantwoordelijk voor wat wie met Gott zijn woord doen? Toen Christ zegt dort, du deist nicht mehr wasse am Glaube, du hast deine erste Leib verloren. Gott brucht sein Wort, ans Denken zu halpen, und ans Trig, nur sich selbst zu rupen. Jo, de Spiegel, der Appenbore Wort und wo wie sind. Und nicht zu verjeten, was er zeigt an Hebräer, dort Gott sein Wort lebendig ist und sehr kraftig und scharper als ein zweischneidiges Schwert. Dort deit deep en ans en grove, en wiestans wat en ans es, dort treicht to morke fehlt. En wie matte ans door ober to han jewe, en am jehoorzem zenne. Door es nog ene lei dat ik hier erwähne wel, en dort es dat veel to volken, wann wie Gott zijn woord lezen, dan tjewi door benne zijne woe wie dort to andere onwende tjenne. Wie denken dan zo dat deze oder jana, zal dat hem al lezen en aannemen. Wie zijn de andere er vele veel eier, als wie aan zijn eigen vele zijn het kennen. Maar dat is een beeld van wer wie zijn, vriend. Nu Jacobus, dat eerste kapitel, 24e vers. Wer ober en dat volkomene gezaad de vrijheid en dan checkt en door benen blijft, en is niet een verjeetzame heren, ober dat wat het zegt, die wordt gezegend zijn en alles, wat hij deed. Wanneer hij reed van checken, dan meent dat, dat hij dat hem dieper becheckt deed. En wanneer hij van dat volkomene gezaads reed, meent hij niet dat Mozes gezaads. Wanneer Jacobus reed van dat volkomene gezaads, dan reed hij van dat gezaads van geloven. Jezus reed, en Johannes 8, 36 ervan, dat wanneer die zin een mens vrij maken wordt, dan wordt hij werkelijk vrij zijn. Maar de Heer Jezus zegt ook dat wanneer we aan leef houden, dan zullen we zijn geboten houden. Dat is Johannes 14, 15. En Paulus zegt, in Galaten, dat zesde kapitel, de tweede vers, helpt een en de andere zijn last dragen, dan doordat waar je Christus zijn gezaad ervallen. Wat van gezaad? Christus zijn gezaad. Jezus zei ook in 1 Johannes 5, 3 vers, dat dit de Gottes leef weer, dat we zijn geboten houden zullen. Wanneer we de lengte en hoogweg voeren, dan zijn er gewisse gezaadsen die we beobachten moeten, en die zijn er voor allem er schutz. En wanneer die gezaadsen gebroken worden, dan moet door stroof zijn. O, ik weet, veel breken die, en je lappen door met voorbij. Ober dan met eenmaal terug die politie, dem dag te houden, en dan is door stroof. Door is vrijheid en Jezus Christus, en ene lei is zeker, en dat is dat wanneer we vrij zijn en Christus, waar we aan gehoorzaam zijn. En zoals Johannes dat vader zegt, zijn geboten zijn niet naar last. Meer dat nächste mal, God is zegen, mijn vrienden.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstunt program Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar die opstunden en waar we van herkomen.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je ergens een van onze programma bestalen mocht, dan check dan dat geld met wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel wil je kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 214. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 214. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning, die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te strolen. Mocht God die richtig zijn.

iets ware. Dat moet wie, en daarom jeft het ook deze type vertwiebelingen aan zijn hoort. Brok wie verjeving van zind? Natuurlijk brok wie verjeving van zind. Jo, wie brokken je nog noodwaardig ja, als verjeving van onze zind? Wat is dan zind? Zind is jede trennung van God. Wie zijn al als zinder geboren? Ik mocht dat een bijspel brokken. Dat we während dem Tisch waren in Engeland een kind geboren. En dat zeker geen ons dietje nog te hard, maar dat je hier ten vriendelijke lager. En zo waren we van natuur uit geboren in diesem lager. Wees wie zijn dan vriend Gottes. Zo zijn we van natuur al getrennt van God. En nu zonder wie ons immer meer van God af, indem wie een muur van schuld oprechten. In jede Übertretung, jede Sünd, oder Übertretung von Gottes Gebot, ist so, als wenn wie ein Stein auf dem anderen abmieren. So ist die Sünd eine unheimliche Wertlichkeit.